0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rapper?

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden de naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur. Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds

0: is het staakt-het-vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest.

0: Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
1: Ik ben Karen.
2: Ik ben Christel.
3: Ik ben Kathleen.
4: Voor altijd jullie K3.
0: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplanservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
7: Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschieting over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies.

is gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een tweedaags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land.

0: Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein.

Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen, meer dan 200 mensen gewond geraakt.
2: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
2: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons

0: prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op Iran. De Hutu's in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa, niet in Nederland. Aan de oefening doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. Het weer, eerst droog en geregeld zon bij graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meadow is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder 1 dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer, in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
0: Welkom bij het

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

leef in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroeg.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie

0: moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor. En ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Singeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe

0: Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen discriminatie.

discriminatie en racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer, vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, easy listening.

Don't it make my brown eyes blue? U hoorde het orkest van Arthur Greenslade. Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u allemaal weer luistert op deze maandagavond 8 juni 2026. Easy listening, een heel uur rustige muziek, vocaal en instrumentaal. Muziekkeuze en presentatie Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. En het volgende nummer, dat is van Anita Meijer. They don't play our love song anymore.

Dat, beste luisteraars, was Rob de Nijs met het nummer Banger Hart. Dan gaan we nu naar Duitsland, naar Andy Borg. Adios, amor.

Dat was het orkest van Giorgio Pereira met twee nummers achter elkaar. Als eerste Why Worry en het tweede Local Hero. We gaan naar Italië, naar Paolo Conte, Via Conme. MUZIEK

Dat was de groep Cadans met het nummer Intimiteit. We gaan nog weer naar Duitsland, naar Nino de Angelo, Jenseits von Eden.

Dat was het Pop du Monde Orchestra met het nummer Eternal Flame. En het volgende nummer, dat is van Gary Barlow, Forever Love.

zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou goed dan.

Dat, beste luisteraars, was Jenny Arjen met een lang nummer. En dat heet Het is over. We gaan verder met Roger Whittaker. Schön war die Zeit.

Love Story heet dit nummer en u hoorde het orkest van Billy Vaughan. Ja, beste luisteraars, dit was het weer voor vanavond. Fijn dat u allemaal heeft geluisterd op deze maandagavond 8 juni 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Euland, techniek Ine Euland. Wat ons betreft graag tot de volgende week bij weer een heel uur easy listening. En dan hebben we nog twee nummers voor u klaarstaan. Als eerste Kenny Rogers met She Believes in Me. En Rob Jansen met Terschelling.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu, goedenavond, Wenters.

Goedenavond, Twenters en omstreken. Verhalen in gedichten, muziek en informatie in de streektaal. Mooi dat je allemaal weer lustert op deze maandagavond 8 juni 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. Wie begint zometeen met de rubriek Het stond in de kranten, juni 1992. Dan hebben we een verhaal van Herman van Velzen. Dat gaat over de examenfuif. Doe in twee stukjes. Dan hebben we een verhaal van mijzelf. Dat gaat over ongure types. Is een verhaal uit 1995. Dan hebben we ook weer een kort verhaal van Jan Groot-Zevert. En wie heb ook nog een kort gedichtje van Jannie Koning-Snijweide. En door tussendoor draaien we allemaal min of meer bijpassende muziek. Maar wie begint eerst met de rubriek Het stond in de kranten, juni 1992. En daar staat boven, toch gewond naar het streekziekenhuis. Normaal gesproken was ze met de schrik vrijgekomen. Maar na afloop van een klein ongeval moest de 20-jarige Hardenberger toch nog even naar het streekziekenhuis worden vervoerd. Bij het uitwieken van een auto den uit de gemeente kwam, week een chauffeur zo wie doet dat er rechts in Raven kwam. Een chauffeur uit de Krim veurde op de Jonkersweg in Meadow richting de Meadowsweg.

De man naast hem kon ongedeerd een auto komen. Maar toen het portier dichter viel, raken zijn vinger toch bekneld. Dit en nog veel meer stond in de kranten juni 1992.

Dat was Daniel Loos en het nummer heet Geluk of een Wonder. En het staat op zijn cd en den heet En Zo is te Gone. Gaan nu naar het verhaal van Herma van Velzen. En daar staat boven de examen 5. En dat doe ik in 2 stukjes. Gert Bloemers had het gehaald. Eindexamen Lyceum. Met hard werken en volle angst. Gert leert niet makkelijk. Maar was een werker en een doorzetter. Achteraf bekeken was zijn puntenliste behoorlijk groot. In elk geval was Gert en ook zijn olleleu daar heel gelukkig met. En dan moest gevierd worden. Het mocht gerust een paar cent kosten deze keren. Gert zijn vader, den anders den doem erop heel, wol is een keer reaal wezen. Alle vrienden van Gert won uitgenodigd om met den oven te komen. Een van die vrienden was Herman de Korte. Ja, vooral Herman de Korte.

kreeg een uitdrukkelijke uitnodiging. Immers, Gert had aan Herma Vulle te danken. Herman de Korte leerde makkelijk en had het einddiploma zonder Vulle moeite gehaald. Als Gert Bloemers een of ander niet begrip, ging het naar Herman de Korte. Denn het hem dan nog eens weer op zijn dode gemak uitlee. Op dat punt was Herman nooit iets te vullen. Vader en moeder Bloemers en ook Gert wassen de leu er niet naar om me dat te vergeten. De examenvuif was op een mooie zomeravond. Herman had een licht zomerpeksje aangetrokken en een extra loge promenade in zijn weerbastigen heuren strekkende. Hij hoopte maar dat Gerda er ook zal wezen. Gerda Brinkhoff was een soort vee met lange witte haren. De jongens op de scholen noemden haar de Venus van Milo en volgens Herman was dat niks overdreven. Gerda Brinkhoff, of de Venus van Milo, was een paar maanden geleden in de Rozenlaan komen wonen en Herman was meteen weg van haar. Hij zag haar voor het eerst op scholen en hij merkte al gauw dat heel wat jongens weg van haar wassen. Venus kon letterlijk aan elke vinger wel een jongen krijgen. Jammer voor de jongens dat Venus er allemaal op een afstand hield. Sommigen van de jongens begonnen er de isvee te nemen. Herman had ook al eens geprobeerd om met Gerda in contact te komen. Maar Gerda deed net of er niet bestond. Op weg naar Gert Bloemers vroegen zich af of Gerda ook op de vuif was uitgenodigd. Helemaal onmogelijk was dat niet, want Gert Bloemers, zijn vader, werken nogal nauw samen met de vader van Gerda. De Bloemersen gingen ook wel eens enkel bij de Brinkhoffs op visite en omgekeerd. Herman was eerst wel wat jaloers geweest op Gert Bloemers, omdat hij min of meer het recht hadden bij Brinkhoff aan te bellen. Maar nuchter bekeken was dat onzin. Gert Bloemers was een harde werker, maar helemaal niks voor de Venus van Milo. Op de eerste plaats zat aan Gert niks geen vrouwenvlees. Hij won altijd wat verlegen als er dans mee was. Hij had ook geen uitverkorene die is een kaartje sturen stiekem of wordt er een gedichtje opmaken, zoals Herman dat wel deed. Herman had ook wel gedichtjes op Gerda gemaakt en haar die toegestuurd, zonder ondertekening natuurlijk. Maar met een beetje muite had ze toch wel weten kunnen wie de dichter was van die mooie verzen. O schone Venus, rank als riet, uw witte haren zijn als sneeuw in prille zonneschijn. Uw schoon gelaat is als de toverglans van sterren. Uw ogen blauw, onpeilbaar diep als meren afgerond zijn. Dagelijks voert u weg door een laan van rode rozen. Raak links aan mijn nedere schulp voorbij. O, schenk mij een blik, een glimlach slechts, en ik zal mateloos gelukkig zijn. Als Venus nou had willen denken, had ze best begrijpen kunnen dat hij alleen de maker van dat ontroerende gedicht wezen kon. Want elke dag kwam ze door de Rozenlaan vlak langs zijn huis. Maar ook dat mooie gedicht scheen het hart van Venus niet verwarmd te hebben. Want koud en stug liep ze hem voorbij. Nooit keek ze even op ziet als ze langs kwam. Of schoon ze toch samen op dezelfde scholen gingen. Als dat ze een klasse leger als hij. Ook had ze wel eens geprobeerd om samen met haar naar huis te gaan. Maar dat was hem nooit gelukt. Of Gerda had een paar vriendinnen bij zich, of ze ging boskoppen doen in de stad. Herman kon de gedachte niet van zich afzetten dat ze hem opzettelijk ontleep. Die gedachte kon hem diepe ongelukkig maken. Om zich in gedichten uit te drukken, had ze het opgegeven. Misschien hield Gerda helemaal niet van gedichten en maken ze zich alleen maar belachelijk. En belachelijk was het wel allerminste wat hij in haar ogen wil wissen. Hij zag nooit de kracht in het verbeteren van zijn uiterlijk en in hard knetteren op zijn bromfietsen.
Soms konden de bromfietsen krijgen en knetterden al wat halen kon door de

Rozenlaan. Vooral als er langs het huis van Gerda kwam, moest de bromfietsen het ontgelden. Het had geen ander gevolg als dat de omwonenden van de Rozenlaan hem alles behalve vriendelijk aan begon te kijken en dat er af en toe heel wat onvriendelijke opmerkingen te horen kreeg.

Dat, beste Leu, was de groep Normaal. En het nummer heet Hoor je het ook dood? En dan gaan we nu met het tweede stuk van het verhaal van Herman van Velzen. En dat gaat over de examenvuif. Het had geen ander gevolg als dat de omwonenden van de Rozenlaan hem allesbehalve vriendelijk aan begon te kieken. En dat er af en toe heel wat onvriendelijke opmerkingen te horen kreeg. Dat lappen Herman allemaal rustig aan zijn leerzen.

had Gerda de moor met ondeuien kon. Hij had op die bromfietsen hele luchtkastelen gebouwd. In zijn verbeelding zag Gerda boeten komen om een preutje met hem te maken. Hij zal haar dan vragen of ze geen zin had in een ritje. Hij had zichzelf al triomferend met Gerda achterop rondrieën over de wegen boeten de stad zien. Maar Gerda kwam niet boeten om een preutje te maken. Wel kwam op een middag een moeder, die hem alles behalve vriendelijk vroeg of er op geen andere plaatsen die gekke knalvertoning geven kon. Hij hoorde dat ze tegen een buurvrouw zei dat de uitgerekend smiddags als u een man even een ogen toedee, die gekke nozem kwam met zijn knettermachine. Vanaf dat ogenblik was de voorstelling met de bromfiets afgelopen. Het spet haar maar niks, want eigens had hij altijd het gevoel dat hij zich aanstellen als een kwaar jongen. Hij schamen zich en voelen zich doodongelukkig. De kloven tussen hem en de schone Venus was dieper en breder als ooit. Nu was dan de vuif bij Bloemers. Toen Herman het puurtje noot kwam, keek hij meteen naar rechts. Het betonnen tegelpad op of, ja, ik kon nooit weten of toevallig Venus ook die kant uitging. Maar behalve de rood en roze bleuiende rozen was er niks te zien. Later, voordat hij een andere straat insloeg, keek hij nog eens een keer achterom. Maar geen Gerda kwam opdagen. Bij Bloemers was alles in feeststemming. Er waren al wat klasgenoten van Gert. Herman won meer als vriendelijk ontvangen. Toen moeder Bloemers de hand gaf en haar feliciteerde met het succes van Gert, bedanken ze hem voor de volle muiten die hij zich getroost had om Gert te helpen met zijn moeilijkheden. Vader Bloemers drukte hem een deusje met 50 kleine sigaartjes in de hand. Dat is helemaal niet nodig, weer een Herman af. Ik had daar niks voor willen nemen. Inwendig vonden het toch wel aardig dat de lui hem daar zo erkentelijk verwijzen en dit ook openlijk lieten blikken. Herman keek het kringeske eens rond, maar de blonde Venus was er niet bij. Het was een plezierige avond. Er was een alle soorten drank en er was ook bier. Herman was eigenlijk helemaal geen liefhebber van bier en kon zich niet voorstellen dat sommigen dat bittere, wrange spul lekker konden vinden. Maar omdat het naar zijn mening stoerder en mannelijker leek, dronken het keulige bier dat nou met zonnewarmte helemaal zo gek nog niet smaken. Er won platen het rijdt, er won de danst en de zongene en zachtjes leep het vuifje om minder. Hoe het allemaal krek en gewone was, wist Herman later eens niet goed te herinneren. Hij wist wel dat de opeens boeten stond in de keulige avondloog en dat de eerst verbaasd stond te kijken naar een grote rode bal die ergens in de loch hing. Met de ruggen tegen het ijzeren hekken geleund stonden er nog te kijken. Wat was dat toch voor wonderding? Toen drong het tot de deur dat het doodgewoon de volle maan was, die te zag. Stom dat ik dat niet meteen de deur had, mompelde Herman. Hij had ook niet in de gaten dat er een verkeerde straat insloeg. Maar ook dat kwam terecht. Soms voelde zin om een liedje te zingen. Maar door de nevelen hen zag het toch in dat zingen op dit uur nog gekken indruk maken als 's middags het geknetter van zijn bromfietsen. Langzaam laveerde op hoes aan. Het holt een peurtje van het hufken stond los. Dat was helemaal tegen de gewoonte. De voordeur was op slot. Hij heffde zijn arm op en drukte op de belknop. Geen mensen kwam. Zijn vader en moeder schenen er ook uit te wezen. Maar dat gaf niet. Hij kon wel dat wc-reemje kroepen, dat had hij al wel vaker gedaan. Achtertoes vonden dat door ook iets veranderd was, al wisten niet te zeggen wat. Alles was vanavond anders als anders. Herman kwam binnen. Hij had slaap en begon meteen de trap op te klimmen naar zijn slaapkamer. Wat er allemaal krek gebeurd was, kon Herman zich later niet meer herinneren. En hoe lang hij te slapen had, wist ze ook niet meer precies.

Op een moment wonderwerker door iets. Toen er zijn ogen los die zag Venus in de deur gaat staan. Herman sperren zijn ogen een wiet los. Gedda, kon hij eindelijk zeggen. Toen zag hij dat er ook een politieagent naast het ledikant stond. Hij veer nog vrienden. De agent drukte hem weer meteen in de kussens. Kan je aankleden, zei de agent. Jawel, zei Herman. Gauw dan, ik zal mijn even verwijderen leggen. Herman merkte nu dat de hele mol in Adams kostuum in bedde lee. Hij zag nu ook het nachtkastje, de kleine schetsen aan de wand, en begreep dat hij niet op zijn eigen kamer was. De ontdekking maakte hem vrijwel nuchter en hij begon zichzelf minder vleiende namen te geven. Toen hij aangekleed was, ging hij de kamer af. Is het duidelijk wat er aan de hand is? Vroeg de agent. Neem me niet kwelijke, ik heb me niet hoes vergist. Is begrijpelijk, vooral met een bordje op, zei de agent. Ik heb er geen borrel gehad, zei hij maar. Nou ja, dan wien of bier. Wie kent die vuifjes wel? Maar ik heb deze jonge dame nogal verschrikt gemaakt. Toen ze naar bedden wil gaan, vond ze er een zekere jonge man in. En dacht dat het een inbreker was. Hij neemt me niet kwelijke dat ik de politie erbij gehaald heb. Ik wist niet dat die het was, zei het nog Gerda. Herman schaamde zich. Hij zei niet vullen en ging voort. Maar een andere dag belde bij Gerda aan en bracht haar met zijn verontschuldigingen een grote doos bonbons. Vader en moeder Brinkhoff heb er smakelijk om lachen en nam hem niks kwelijke. Venus kijkt nu ook nog wel op ziet als ze voorbij komt en soms steekt ze zelfs de hand op. En of er ook nog meer achter zit, wie weet het niet zeker.

Dat was in de jongens van Bevoitoch. Het nummer heet Laat Me Gewoon. En dat staat op een cd den heet Verpouwen en Poeten. Gauw nu nog een kort verhaaltje van mijzelf. En daar staat boven ongure types. Neet wiet van de grenzen in een mooie verbouwde boerderijen, daar woonden Wim met zijn vrouw Willy. Ze waren twee verdeners en kinderen waren er niet. Wim werkte wiet erin en moest dus morgens al op die doet. Hij was chef bij een meubelfabriek. Willy werkte ook hele dagen in de gezinsverzorging, maar wel korter bij Joes. Ze kon wat langer blijven liggen. Daar deed ze dan ook Gianne. Daar kon je er niet mee plogen. Het was in het laatste van juni en mooi warm zomerweer. Willy had de avond ervoor de wassen uitdoen en de nacht boeten laten hangen. De berichten waren groot, dus warm ook niet. Een andere dag scheen de zon alweer vroeg. Wim was al naar de fabriek en Willy maakte aanstalten om naar het werk te gaan. Ze liep met de autosleutels, als twee verdieners hadden ze ieders een auto, naar de garage toen ze een kerel over de weg op haar aan zag komen, lopend naast de fietsen. Hij zag er haveloos uit. Hij kwam van de kanten van de grenzen. Willy schrok. Wat moest ze doen? Ze als vrouwspersoon alleen toes en dan met zo'n zwerver. De kerel kwam langzaam kort erbij. Willy stond te trillen op de benen en wou toes weer ingaan. Maar de kerel schreeuwde haar in de witte al iets toe. Willy kon het niet verstaan. Dat was ook niks te makkelijk, want de kerel had hoste geen tand meer in de mond. Nu was de kerel vlakbij. Hij zag er smerig uit, had een boord van roem een week en stonk als de mieter. Dat kon Willy goed roepen. Hij vroeg in het Duits de weg naar Darp. Willy wees hem gauw de goede richting. En de havenloze kerel draaide zich om en sloffen in zijn lompen dezelfde weg weer terug. De voorband van zijn oude rammelkasten van de fietsen was zo plat als een dubbeltje. Willy zucht een diepe. Gelukkig, de kerel ging witter. Maar voor de zekerheid wilden ze toch maar de wassen die aan de andere kant van het hoes ging afhalen. Ik kon je nooit weten. Ze liepen rap om het hoes in en daar had je het verduld al. De dreugmullen was kaal. Niks hing er meer aan. Wat zou ze doen? Wacht eens. Ze zou zien of ze Wim aan de telefoon kon krijgen. Den wist altijd overal rood op. Als de wip liep ze naar de ziedeuren, deed hem secuur achter zich op slot en liep naar de telefoon. Een hond, den blij was dat Willy er alweer was, kwam kwispelend op haar aan. En toen zag ze ook de mannen met wasgoed staan. Gelukkig, dacht ze bij zichzelf. Een Wim was toch wel een lieve man. Den had voor de zekerheid de wassen al mangens afgehaald. Hoeven ze hem in ieder geval ook niet op te bellen. Gauw keek ze nog rond in hoes om een oor te gaan of alle raams en deuren goed dicht te wassen. Zei den hond adieu, reed een auto de garage uit en joog op de aan. Ze was al hups aan de late kanten en trappen het gas nog iets dieper in. Toen viel haar ogen op de benzinemeter. O ja, dat was waar ook. Ze had benzine moeten tanken. De meter stond op nullen. Maar daar had ze nog geen tijd meer voor. Als ze vanavond op hoes aan ging, zou ze vlak over de grenzen de tank wel even voor laten gooien. Een dag verliep Wieters vlot. Door het mooie weer had iedereen een goede zin en voordat ze het in de gaten had, was het 16:30. Willy reed met hun auto richting grenzen. Een tank was zo goed als leeg. Aan deze kanten van de grenzen kon ze ook wel tanken, maar daar was de benzine wel een kwartje de liter duurder. Nee, ze reed wel even door tot vlak over de grenzen. Dat verschil in prijs

kon ze niet gauw verdienen. Halverwege begon een auto tussen stotten. Ha, daar had je het dan ook. Daar stond ze langs de weg met een auto, met een leugen tank. En wat nu? Willy dacht nou. In de witte zag ze het tankstation dat nog aan de Hollandse kanten van de grenzen stond. Willy wilde daar een liter benzine halen. Ze begon te lopen. Het was toch nog wel een heel einde. Ze begon de vuurte ook al te voelen. Met een kleine 10 minuten kwam ze bij het tankstation. Volle volk was er niet. Er stond een oude, roesterige auto met een dikke kerel erin, die er niet al te schoon uitzag. Het was net zo'n smerige kerel als Mons, alleen was deze volle dikker. Onwijs, wat de boek had deze kerel. Was er dan helemaal geen gewone mensluur meer? Maar het wordt nog slimmer. Bij het tankstation hadden ze wel diesel en gas, maar geen benzine. Nee, benzine verkopen we niet. Dat is een eindje over de grenzen goedkoper. Daar kunnen we niet tegenaan, zei de eigenaar van het tankstation. Ja, dat wil Willy wel snappen. Maar daar had ze nog geen benzine met. De dikke kerel was wieder vriendelijk genoeg. Hij wil wel even met Willy terug naar daar om een liter benzine te halen. Nee, de grenzen die willen niet over. Hij had zijn roesblik niet in de verzekering en hij wilde wieder geen trammeland met hem. Met tegenzin, maar ze kon weinig anders, ging Willy bij een dikke, vieze kerel in een roesterige, oude auto op daarbaan om een liter benzine te halen. En een kwartier later gotte voor Willy de benzine in hun auto. Ondertussen bekeken Willy met een onderzoekende blik. Willy kreeg een rode kop en keek gauw de andere kant op. Ze had even de indruk dat er nog wat meer van haar wil, maar dat viel met. De man wil voor de rit niks hem. Willy bedanken hem vriendelijk en toen ze weer in hun eigen auto zat, haalden ze nog een paar keren diepe adem. Gelukkig, ze was er zonder kleerscheuren afgekomen en ze had benzine. Ze joeg al wat het haalde kon door het tankstation aan de andere kant van de grenzen, liet een tank volgooien en joeg met eenzelfde gang op Oeza. Onder doems keek ze op de loge. Alle mensen wat was te laten. Bij Hoes was de garage van Wim nog leeg. Den was er dus nog niet weer van het werk. Maar den hond aan. Van hond had het allemaal te lang geduurd. Een dampende drol op de deurmatten was door het duidelijke bewijs van. Willy ruim het gauw op. En toen Wim toes kwam, moest ze eerst de verhalen van Willy aanhuren. Ze gingen over ongure types.

Bemoei u met uw eigens en niet met mij. Dat was Benny Jolink. En dat nummer staat op een cd van hem en dat heet Postnormaal. Gaan we nu naar een kort verhaal van Jan Groot-Severd. En Jan Groot-Severd den heeft het over mestproblemen. Mestproblemen, die bestaat niet. Die wordt in Den Haag gemaakt. Dat zijn zo'n 20 jaar geleden de boeren nog wel eens uit het over dat gestinkte hadden. Ondertussen bunt ze er wel achter dat het werkelijk problemen geeft met al die stront. Er kwamen strenge regels voor het uitvoeren en de opslag van dat grij. En dat was niet altijd even gemakkelijk. Er kwam jou ook een mestboekhouding, een fosfaatboekhouding en zo meer. De boeren zullen horsten niet meer aan boeren toekomen. Zo ging het ook met onze geit. Den kon maar met muiten met al die regels leven. Maar op een dag moest gebeuren. De mestputten zaten tot aan de rand toe vol. Er mocht uitgevoerd worden, dus smons al bij tijds de koren volle pompt en dat Noord-Maisland heen. Nu was het geval dat dat Maisland niet vlak bij zijn bedrijf lee. Hij moest een behoorlijk stukje de harde weg over om er te komen. De mestkoor van Geit had zijn beste tijden gehad en hij slot niet zo goed meer af bij een sproeikop. Na een keer of wat op en neer rien was er dan ook al een mooi geurspoor van zijn hoes naar het land. De politie, die er net langs kwam, zogen dat en snoven een nussen volop. Aha, vervuiling. Halverwege wachten ze Geit met zijn strontkoor op. Hij kwam aan rien, maar toen was het ineens halt, politie. Maar ziet u dan helemaal niet wat u aan het doen bent? Vroeg een van de agenten. Een hele straal mest op de weg. Dat kan toch niet? Dat is regelrechte milieuvervuiling. U krijgt een procesverbaal aan de broek. En of Geit nu hoog of lege sprong en riep dat de moor een struiltje geknooid hadden en dat het wel weer schoner zal maken, het hielp hem allemaal niks. De man in het blauw begon te schrijven en Geit wachten af. Toen het procesverbaal klaar was en Geit het ondertekend hadden, vroegen aan de dienaren van Herman dat, maak het nog wat uit of ik met een struiltje of met een grote slomp knooien? De politie's overneeën kort met mekaar en toen zei de kleinste van de twee, dat maakt geen verschil. Vervuiling is vervuiling. Kijk ze, mompelen Geit, en toen trokken de sproeikop helemaal los. De dienaren der wet konden nog net aan de kant springen, anders hadden ze van kop tot teen onder de mengmessen zitten. Ze voeten er hevig op los, maar Geit zei niks. Hij drukken de sproeikop dichter, sprong op zijn trekker en vuurde op hoes aan. Hij lachen in zijn vuisken. Maar toen een heel zet later een brief van justitie achter de deur en kreeg, verging hem het lachen. De bote die de overleg kreeg, die loog er niet om. Geit nam het evenwel sportief op. Voor een geintje mooi wat over hem kekelen. Maar al met al is het wel een duur strontpreutje geworden.

Dat was Oud-Drenthe, het mannenkoor Karrespoor en het nummer dat heet Scheid en de Regels. Gaan nu naar John Woodhouse met zijn elektrische accordeon en het nummer heet Melodie.

Dat, beste leu, was John Woodhouse met Melodia. Hij noemt een kort gedichtje van Jannie Konings-Nijweide. En daar staat boven een kruispunt. Remmen giert een knal. Weer een verkeersongeval. Zo ouwe meteen ziet, gelukkig geen menselijk leed. Geen voorrang verleend, is wat is bekend. De hele buurt is present. Of de bestuurder had het dronkene, de politie heeft door geen aandacht aan de schonkene. Een deantje van drie, lange niet om, zeg maar twee woorden, wat stom.

Dat was het Vader Abraham Shoe Orkest met het nummer De Autoloze Zondag. Ja, beste leu, dit was het weer voor vanavond. Wie op dat u allemaal hebt vermaakt. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. Wat ons betreft, gaan het de volgende weken. En laat u allemaal goed gaan. Na 8 uur kun je luisteren naar het programma Proten in de Rondgoon vanavond met Henk de Brummelstoeter en Edwin Westrum aan de knuppen. En dan heb ik nog 2 nummers muziek klaarstaan voor jullie. Eerst de Glanenbrugge Muzikanten met Door Gieten en een stukje van James Last met allemaal Amsterdamse liedjes.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood en banketbakkerij ter Been.

0: Bischoff. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Nu, praten en rondgaan.

De Veenparel, zoals gebruikelijk, van Are You Ready en Patrick Hallink. Goedenavond, Leu. Dit is de uitzending van Praten en Rondgaan van maandag 8 juni. Techniek doet Edwin Westerum. En ik ben Henk de Brummelstroeten. En waar ik het vanavond met jullie over hebben wil... Ik heb geen gast, maar ik denk, ach ja, er is altijd wel wat te blijven in Wenselvik en zo de afgelopen weken ook. Ik wil het met jullie hebben over twee prachtige Wenselvikse tradities die al jaren bestaan en waar ik een beetje de historie van heb opgezocht. En ik begin met de avondvierdaagse en in het tweede deel wil ik het met jullie hebben over de Vlieland schoolvakanties. Maar eigenlijk is dat ook wel heel bijzonder dat u dat hebt. En als je dan straks hoort hoe lang u dat dan hebt, wordt het alleen maar bijzonderder. Daar heb ik ook een beetje muziek bij je zag. En voor de Vierdaagse, ja, dan kan je er natuurlijk niet in me heen. Het Vierdaagse lied van Tom Meeuwissen. En dan laat ik jullie nu even aan.

Het Vierdaagse Lied, Tom Meeuwissen. Ja, ik kon niet om dat nummer, hè. Als je het over de avondvierdaagse wilt hebben. Je hebt afgelopen weken de avondvierdaagse hier in Wenswieken gehad. Ik heb zelfs ook nog met de Donner, maar dat ga ik jullie straks wel vertellen. En ook in de geschiedenis van de avondvierdaagse is natuurlijk heel veel veranderd. En daar wil ik jullie eigenlijk wat van vertellen. En ik hoop dat er dingen bij ben die nog niet wisten, maar de geschiedenis van de Vierdaagse begint in 1909. Dus dat is heel lang geleden. Daar wordt dat woord Vierdaagse als eerste in Nederland genoemd. En dan, en dat vind ik dan weer spannend, de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. En dat is ook nog een koninklijke Nederlandse Bond. Den heeft vanaf dat jaar zogenaamde wandelmarsen in Nijmegen georganiseerd, die allemaal 4 dagen duren. Maar toen kwam er in 1940 eigenlijk een probleem, want die Vierdaagse die worden voornamelijk georganiseerd door militairen. En bij de mobilisatie waren er natuurlijk geen militairen meer beschikbaar, want die moesten allemaal wat anders doen. Die moesten opdraven om het land te verdedigen. En toen leek er even een kortdurend einde te komen aan die Vierdaagse. Want ook de wandelroutes liepen voor een gedeelte over Duitsland. En dat was natuurlijk ook niet zo heel slim, zo rond 1940 om dat te doen. Nou, toen was er in het Gooi was er een groep wandelaars die toch behoefte hadden aan zo'n Vierdaagse. En toen hebben ze besloten, Gooise Stichting voor de Wandelsportbond, om een eigen Vierdaagse te organiseren, maar dan in de avonduren. En dat is eigenlijk het begin van de avondvierdaagse. Nou, dat is even een stukje geschiedenis. Maar wie bent er niet alleen voor de verhaaltjes, wie bent er ook voor de muziek. En wat ik mezelf nog herinner van vroeger, hij ging kijken naar de avondvierdaagse. Ik weet nog precies waar er stond, bij Café de Kok, aan de Steengroevenweg. En dan gingen ze zo van de Steengroevenweg de Bedrijfse weg op. En toen waren het eigenlijk allemaal groepen. Jan, groepen van wandelverenigingen. Ik weet niet of er tegenwoordig nog wandelvereniging bent. Iedereen loopt voor zichzelf gelukkig en in de ruimte. Maar de echte wandelvereniging met ook een uniform. Maar ook verpleegsters uit het ziekenhuis lepen met. En eigenlijk van allerlei georganiseerde groepen die er ook heel strak in het gelid lepen. En er ook goed volle borsten bij zong. En dat is eigenlijk de reden waarom ik gekomen ben op het volgende, op de volgende muziek. Want er was ooit een heel leuk liedje. En oorspronkelijk is het volgens mij van Jasperina de Jong. Maar later is dat de oederbrachte Sugar Lee Hooper. En dat vertelt het verhaaltje over de wandelclub. En wat die zo al wel niet met elkaar beleeft. En mooi maar eens even luisteren.

Sjoegeliehoeper met de wandelclub. Ja, en dan ga ik altijd met mijn fantasie aan de haal. En dan denk ik van, zal die ook ooit meelopen met de wandelvierdaagse? Nou, dat weet ik ook niet. Goed, wie hebt het over de avondvierdaagse in Munswijk? Dat is afgelopen week geweest en dat is maar liefst voor de 75ste keer georganiseerd. Dat is niet niks. Dus ik heb even een kijken van ja, hoe zat het dan precies met de geschiedenis van die avondvierdaagse. En dan kom ik op het volgende punt. We hadden het net over dat in oorlog het in Nijmegen in ieder geval spannend werd of ze de vierdaagse nog konden organiseren. Dat het deels over het Duitse grondgebied liep en alle militairen op moesten draaien om het land te verdedigen. Maar in 1941 werden wandelmarsen, zoals de avondvierdaagse door de Duitse bezetters werden genoemd, verbannen. Omdat

die Vierdaagse regelmatig uitliep op demonstraties tegen de NSB of tegen de bezettende macht. Dus en in 1942 werd dat verbod permanent. Omdat ja, mensen zich dat niet makkelijk lieten verbinden, maar de Duitsers dat wel willen. Na de Tweede Wereldoorlog werd aan Vierdaagse door vele gemeentes weer ingesteld. En lokale wandelverenigingen deden daar ook mooi aan met. En zo ontstond eigenlijk door heel Nederland wel avondwandelvierdaagsen. En die werden praktisch allemaal vanuit de lokale vereniging georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland. Wat mij opviel aan de hele geschiedenis van dit is van de Vierdaag, is dat dit niet alleen in Nederland gebeurt, maar ook in Suriname. Nou, en dat vind ik dan wel bijzonder. Ik denk ook zo'n organisatie dan ook in Suriname terecht, maar het zal zo wezen. In Winterswijk is volgens mij de Vierdaagse begon in 74 jaar geleden. Edwin, dan moet je even schielijk terugrekenen. Volgens mij is dat 51. Ja, merk ook niet zo heel veel uit. Ik weet alleen dat een heel belangrijke persoon in de oprichting van de Vierdaagse hier in Winterswijk, dat was meneer Kruidenier. En de naam Kruidenier, dat zegt mij wel wat. En dat was volgens mij een heel actieve man. En wie hebt de meneer Kruidenier ook al eens genoemd bij een verhaaltje rondom de bevrijding van Winterswijk. Omdat dan bij de bevrijding van Astoria, wat deden als opslag van allerlei levensmiddelen voor de Duitsers, met vijf grote van die ronde kezen is gaan lopen. En later thuis op het matje is geroepen door de politie. Toen hebben vier kezen teruggebracht, maar één had al naar zijn schoonmoeder gebracht. Dus dan was al uit zich verdwenen. Maar de meneer Kruidenier heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Vierdaagse van Winterswijk. En dat is 75 jaar geleden. Een mooie traditie, zoals ik al zei, wie gaat er straks nog even witer over hebben. Maar dat vier dagen lang, dat zit ons ook wel aardig in het geheugen van de afgelopen dagen. En daar zingt de Johnny's over. Vier dagen lang.

4 dagen lang van de Johnny's. Dat heeft ook zeer duidelijk iets te maken met de arm. 4-daagse, dat kan je aan het liedje wel horen. En dit is wat volgens mij is dan ooit ontstaan bij de Nijmeegse 4-daagse. En Wenterswijk heeft ook een 4-daagse. Wat ik dit jaar van de zenuw heb, wat er nog 3 afstanden lopen. 5 kilometer voor de kleinere kinderen. 10 kilometer voor wat grotere kinderen. En 15 voor die we echt een einde rond wilt lopen. En eigenlijk overal in Nederland heb die 4-daagse organisaties zo'n beetje hetzelfde systeem. En dat is dat je 3 dagen loopt en dan de laatste dag dan loop je met z'n allen ongeveer dezelfde afstand. Maar dan aan het einde, dan steekt heel uw familie en alles wat waardoor man warm had het Dordrecht steekt langs de kanten. En dan kreeg je van alles aanreiks. Vroeger waren dat meestal bloem. En wat ik er nog van werd, was in het begin waar kreeg je allemaal van die kleine busjes dozenschoer. Weet je wat dozenschoer is, Edwin? Weet je niet wat dozenschoer is? 1000 schoon. Daar bent van die bloem, daar zit boven zo'n scherm op met allemaal kleine bloemjes. En dan meestal in de kleuren rood en peers. Maar die kreeg hij speciaal met de arm 4-daagse. Het was alleen altijd jammer, wanneer hij dan de intocht loopt, man, dan hing de meeste bloemen al een beetje met de kop naar onder. En dan kwam hij er met thuis. En dan moest Molder die een beetje reanimeren in de fase goed water erbij. En dan, soms dan werd het nog wat en soms ook niet. Tegenwoordig is het heel anders, toch wel. Want daar waar je eerder met de intocht zeker mooi in het gelid moesten lopen, is het nu, hij langs de kanten komt, echt een kunst om het juiste kind ertussen te vissen. Waar je hoe cadeautje aan kwijt wilt. En wat ze krijgt is heel veel snoep. Meter snoep goed. Sommige kinderen lopen bijna met een kromme nakken zo zwaar beladen als ze bent. Maar het mooiste is natuurlijk wel dat ze hartstikke trots bent dat ze die 4-daagse lopen hebben en dat ze van alles gekregen hebben. Ja, dat heeft wel iets. En wat ik helemaal bijzonder vond was ik ben dan ook een paar avonden bij de velden van FC Wenterswijk dat ik kleinkinderen heb in verschillende leeftijdsgroepen. En één doet maar 1 dag met een ander doet maar. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar dat bij aankomst op het veld de kinderen verwelkomd werden door een dweilorkest. En dat had zoveel sfeer door midden op zo'n voetbalveld. Dat ik door de organisatie eigenlijk mag gaan een pluimke voor wil geven. Zo van, ja, dat brengt toch net dat stukje extra. De kinderen worden er ook vrolijk van. En daarom heb ik ook muziek uit de zorg van een dweilorkest. Dit dweilorkest is geen Wenterswijks dweilorkest, sorry daarvoor. Maar deze kon ik vinden. Ze heet, heb de prachtige naam, Zooi. Z-O-O-I. En ze speelt The Rivers of Babylon.

Rivers of Babylon. Blijft toch een mooi nummer, vind ik persoonlijk. Ik kom ook wel omdat ik van dansen hollen en hier kon je vreselijk mooi op dansen, vond ik. Edwin heel ook van dansen, dus dan bevestigt dat. En die muziek, ja, dat dreigt wel wat bij. Dat is ook bij de intocht. Het is mooi dat er weer een Winterswijks korps voor club en een Winterswijks korps wat de hele stoet en afsluit. Ik vind dat dat heeft wel wat. We hebben het over de afstanden die hier in Winterswijk loopt. 15 en 15 kilometer. Nijmeegse Vierdaagse die loopt natuurlijk felle witte. Moet er ook niet aan denken. Maar goed, je hebt mensen die dat gerne doet, maar dan geeft het 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag. Nou, ik denk dat ik de tong op de knoop had hangen als ik over de finish kwam. Als ik er al overheen kwam. En dan heb je er ook nog altijd wat die dat op een soort van snelwandeltempo doet. En daar word ik echt helemaal mee van. Die loopt meestal ook een beetje vooruit, ben ook als eerste binnen. En dat moet ook wel, want die kan je er niet midden tussen hebben. Toch? Nee, die kan je er niet midden tussen hebben lopen. Dan gaat het net als Joving en de Voerbietels zeg van aan de kant.

Jo kende voor de Beatles, aan de kant. Ja, dat heb ik dan zo'n beeld bij dat die snelwandelaars, als hij ergens midden in het trap terecht komt, dat hij dat ook zal schreeuwen. Dus het is goed dat hij vooruit loopt. Wat ik nog gerne wil vertellen, en dat is gewoon, dat is heel grappig. Ik heb woensdagavond medelopen met de avondvierdaagse. Met mijn twee kleindochters van 3 jaar. En dan hou niet gewoon de 5 kilometer lopen, maar de kruideniersroute. En die kruideniersroute is dan ook weer een neum, denk ik, naar een van de oprichters van de avondvierdaagse, meneer Kruidenier. En hoe ziet er dat dan uit? Hij loopt met die deentjes zo'n een route over de woonwijk van de Pas.

En daar hebben ze overal bordjes neergezet waar Nijntje op staat. En Nijntje dan doet elke keer wat in de boodschappen koren. En dat moet je dan even opschrijven of aankruisen. Wat Nijntje bij dat eerste bord, bij dat tweede bord, bij dat derde bord en zo door. In de boodschappen koren heeft gegooid. Maar het mooiste is toch dat die beide kleine blagen, die ben dan zo vreselijk trots dat ze met opa de avondvierdaagse nog lopen. En nog verder, ja, opa liep natuurlijk verkeerd, of de route beschreven was niet helemaal goed, maar lau dat maar in het midden laten. Maar we begonnen bij bordje 10, dat was al helemaal fout. We hebben al vrij snel bordje 1 gevonden en kon toen de rest van de route ook doen. Maar dat ze zo trots bent en zo blij bent, de route wel 3 keer loopt. Want het is geloof ik 2,5 kilometer of zo. Stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar Atta rengt ook meteen een schreeuwen van opa, ik word nat. Nou, dan de paraplu er maar weer bij. En ik ben nog niet halverwege of een van de deentjes zegt opa, ik moet plassen. Ja, en hoe doen we dat dan? Nou, wie hebt er eens met de retten, was nog zo'n busje dan langs aan de kant van de route. Maar ja, bij jongens is dat iets makkelijker. Deentjes vind ik dat altijd iets onhandiger, want die moet ze vasthouden omdat ze hoeken dalen gaat. En het is allemaal gelukt. En dan kreeg ze onderweg natuurlijk ook van de hele familie. Kreeg die kleine buzzels ook van alles en nog wat in nakken hang. En nou, werkelijk was zo trots als een pauwenbunzen. Ik kreeg een andere dag foto's van een kind wat helemaal uitgeteld op de banken lag. Dus nou, ze heeft te lopen, ze heeft er schrik van gehad en ik heb er ook schrik van gehad. En dan loop je toch maar mooi samen zo'n klein stukje door de woonwijk van Winterswijk. Met een duidelijk doel en met een goede beloning. En Piet Veerman zingt er ook over. Walking together.

Walking Together, Piet Veerman. Een liedje wat zeker ook wel, wel sluit op de avondverdaagse. Ik heb ook dit jaar nog wel weer bijzondere deelnemers gezien met de Vierdaagse. In het verleden was het al eens dat een hele groep vrijwilligers van Pronsweide metliep. Met bewoners in een rolstoel. En daar nam ik dan mijn petten echt wel voor af. Want met name in dat Kroelzand in de binnenwegen, dan is dat niet altijd even makkelijk om met rolstoelen te lopen. En als je maar deur kunt lopen, dan geeft het nog wel. Maar als je stille staat en weer op gang moet komen, dan is dat nog wel een kracht toe. En dit jaar zag ik natuurlijk ook de mensen van de STOA die metlopen. Die echt samen als groep metloopt met de avondvierdaagse. Ik vind het knap dat ze dood. Ik neem er ook mijn petje vooraf. En ik kan me voorstellen dat er zo één is geweest van hey, ga de gooi met. En dan is dat de Wentelswiekse uitdrukking. Maar Gerard van Maasakker stuurt dat er meer in een zuidelijk accent. Hey, ga de mee.

aan Gerard van Mazakkers. Echt zo'n tekst. Hij zegt van, hey, gooi met, dan loop je de aan, Vierdaagse. Wat ik nog wel gevonden heb, is een leuke Surinaamse traditie. Tenminste, Edwin en ik zagen dat echt wel zitten. En misschien ook wel een kleine tip voor de organisatie van de Avondvierdaagse in Wintersweek. Maar in Paramaribo, daar wordt de Avondvierdaagse gecombineerd met Zuid-Amerikaans carnaval-elementen. En daar kregen we wel een warm gevoel van bij. Daar we dachten van, ja, die Zuid-Amerikaanse muziek erbij en dan van die vrouwen die niet te veel aan hebben. En dat zo tussen zo'n wandelevenement deur. Ja, dat sprak ons wel aan. Maar mij ook opgevallen is hij langs de kant. Er wordt eigenlijk maar heel weinig meer gezongen. Tijdens de Avondvierdaagse. En ik snap dat ook wel. Ik ben zelf ook geen zanger. Wat ik doe is meer rean of brom. Maar er wordt weinig meer gezongen. Maar één liedje, dat komt toch elke keer nog wel weer terug. Hè? Ook in de Avondvierdaagse. En het is eigenlijk een heel, heel flauw, kinderachtig liedje. Maar het hoort er wel echt bij, hè. Dit is een versie van De Zware Jongens. En het heet natuurlijk... Potje met vet.

0: zeg.
1: Ja, en zo kan je uren doorgaan met dat potje met vet. Dit was de versie van de Zware Jongens. Ja, het was zo'n traditioneel liedje waar je... Maar inderdaad een paar kilometer kon zingen, hij dat wel. Wie hebt het over de avond vandaag? Ze had een prachtige organisatie, 75 jaar bestaan. Dat is heel knap. Ik denk dat meneer Kruidenier dit in

Het type opgepakt heeft dat een super trots zal wezen dat u aan dat Sine Aanvierdaagse 75 jaar zal blijven bestaan. Ik wil ook graag een compliment maken aan de organisatie. Je moet maar elk jaar opnieuw weer verschillende routes bedenken en alles in orde maken dat het veilig is, dat het de afstanden klopt, dat de muziek er is, dat alles in orde is. Ik vind het een knappe prestatie en daar verdient ze alle lof met. En ik vind het, en daar blijf ik bij, ik vind het een mooie traditie van Wendelswijk. Het is toch echt, brengt een stukje gezelligheid. Je kunt ergens op een hoek van de straat gewoon staan en mensen komen er langs, want het is leuk om te zien. Al die schoolkinderen. En af en toe zijn er ook nog een bekende tussen. Ja. Ik vind het een feestje en een feestje verdient ook een goede afsluiter. En de afsluiter van dit eerste uur of de avondvierdaagse is dan ook een opnieuw weer een dweilorkest, de Knoerissenhofkapel. En het nummer is Festival der Liebe. Tot straks.

0: bij Slingeland TV met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de

0: vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Nu, praten en rondgaan.

Jongensdroom, Klaas Henstra. Wat een bijzonder begin eigenlijk aan dit tweede uur. Zou je wat denken, ook komt hem Rommelstroet door nou weer bij, maar dat ga ik u dadelijk uitleggen. Ik moet eerst de wekelijkse verplichting afhandelen. En dan begint Edwin meteen alweer te lachen. Want ik moet de uitslag geven van een dialectquiz. Dialectquiz. Van wie begint met het eerste woord voor vanavond? En dat is maandag. Dat was het woord van maandag 1 juni. Woord nummer 241. En dat was het woord haremen. Wat betekent het woord haremen? Is dat A rechtsumme, B linksumme of C in de ronde? Ja, en Edwin knikt al, hij weet het. Het antwoord C is namelijk goed. Haremmen betekent in het rond. Dus nou, als je dat goed hebt, dan kan het zijn dat... en je een briefje in de levert, dan kan het zijn dat je volgende week kans maakt op prijzen. Maar dat hoor je dan maar. Maar dat betekent ook dat ik meteen het woord van vandaag aan jullie... bekend moet maken. Het woord van maandag 8 juni 2026. Woord nummer 242. Ze hebben toch bijna het hele woordenboek al gehad, die beiden, of niet? Goed, woord 242. Ik vind het een mooi woord, ik mag het wel. Wat wordt bedoeld met een krempel? Wat betekent een krempel? Edwin schudt met de kop, dat weet ik niet. Nou, ik lees het over. Is dat A, rommel? Is dat B, een kraam? Of is dat C, een kermis? Dus, wat wordt bedoeld met een krempel? Is dat A, rommel? B, een kraam? Met een M aan het einde? Of C, een kermis. Als je denkt dat je het weet, dan kan je een oplossing doorgeven op... dan moet ik even goed nadenken. dialect@rtvslingeland.nl. Dus dialect@rtvslingeland.nl. En... Als je dan een goede oplossing hebt, dan kun je een briefje in de hoort waar ze binnenkort weer een trekking doet en dan kan je van alles en nog wat verdienen. Dus als je weet wat de krempel is, ik weet het wel. Dit tweede uur... Oh ja, dan moet ik even nog dat liedje van net uitleggen. Dit tweede uur wil ik het met jullie hebben over Vlieland. Nog een mooie traditie in Wentelswijk. Dat de klassen, vroeger was dat de zesde klasse, nu is dat groep 8 van de basisscholen. En dan het openbaar onderwijs. Die sluit eigenlijk hun schooltijd af, hun basisschooltijd af met een werkenvakantie. Op Vlieland. En ja, dat is ook al heel lang. En dat is eigenlijk ontstaan uit een idee van... een onderwijzer Wim Laar. Wim van Laar, mag ik het goed zeggen. En dat zal een jongensdroom van hem west kunnen winnen. En vandoor dat ik het liedje Jongensdroom maar doe zag van Klaas Henstra. Want dat is weer een Friese zanger. En de Waddeneilanden, die hoort bij Friesland. Het meeste tenminste ook. Maar in ieder geval, dat was de reden dat ik Klaas Henstra... dit uur heb laten openen. Want wie wilde het hebben over Vlieland? En hij dan weet dat de Vlieland-vakanties van de basisschool al bijna 80 jaar bestaat.

dan is dus bijna de hele bevolking die naar het openbaar onderwijs is geweest, is wel een herinnering aan Vlieland. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ook een hele bijzondere traditie die lang niet overal tegenkomt. In ieder geval niet dat het al zo lang besteedt. Ik wil jullie straks even wat vertellen over de geschiedenis van hoe het allemaal ontstaan is. Maar ja, dat uit hebben over Vlieland, dan moet je toch zeker het Vlielands volkslied niet overslaan. Het Vlielands volkslied, en dit is een uitvoering van Drijfhout.

verrassend, hè? Vlielands volkslied van Drijfhout. Ja, ik zei al, ik wil het met jullie hebben over een schoolreisje naar Vlieland. Afsluiting van de basisschooltijd. Alle basisscholen van het openbaar onderwijs, die gaat naar Vlieland heen. En hoe dat idee dan is ontstaan, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Maar, en dat vind ik dan wel heel grappig, dan is dat een idee van een leerkracht, Wim van Laar. En dan vind ik dat belangrijk, dat de scholieren samen op vakantie gaan. En dan organiseert ze in 1946...

twee schoolvakanties. Ene voor school O en die gaat dan, of all places, naar Vragender. En ene voor school N en die mag een week naar Duttenkruij. En daar is het met begonnen. En na dat eerste jaar, en dat was een succes, toen dachten ze van, nou, maar dat kan ook nog wat anders. Dan is het ook wel grappig om kampen te organiseren voor meerdere scholen. En dan is in 1947, gaat ze, ja, naar Denenkamp. Naar Denenkamp, ja. En dat is ook weer een groot succes. En dan, dan moet ze kiezen. En dan gaat ze kiezen of ze nog een keer naar Denenkamp wil. Of dat ze, en dan wordt het spannender, of ze naar Ameland zou gaan. En de beslissing komt om dan toch een vakantiekamp te organiseren op Ameland. En dan is er een prachtige leus bij. Dat staat in de Nieuw-Wenteswijkse krant uit 1947. Een groots opgezet kampeerplan met als leus een week kamp en zeevreugd. Zeevreugd, prachtig woord, hè? En dat is dan voor alle kinderen van zowel de buurten als uit het dorp. Dat is de opzet wat ze wil doen. Maar dan kreeg ze dat in 1947 net niet helemaal rond. En maar maakt ze een goede begroting voor 1948 om het te organiseren. En dat vind ik dan prachtig, want dan staat er dat de begroting voor het hele zomerkamp is dan 16.000 gulden. En dat wordt bij elkaar gebracht de fabrieken en bedrijven 3.000. Via aandelen 5.000. Een collecte in Winterswijk 3.500. En alle kinderen sport, de hele schooltijd geld bij elkaar. En dat is dan ook nog eens een keer 3.000. En dan hebben ze het bedrag rond. En dan vertrekken in 1948 de bus vanaf garage Wallof aan de Schoolstraat voor de eerste keren naar Ameland. Nou. Dat was Ameland. En wat ik nog grappig vind, is mijn moeder, die was 90 jaar, en die is als meisje, als eerste, Merwes naar Ameland. Die eerste reis naar Ameland. En dat was denk ik in de tijd zo, maar ik weet het ook niet zo heel precies. Maar toen mocht ze een jaar erop. Dat was dan zoiets van een groep 7 van kinderen, weet nog net te jong waren, of op werkval was. Ze was een kind wat in september was geboren, dus was misschien een vroege leerling. Maar die mocht het jaar erop, mocht ze nog een keer met. En toen was de keuze bepaald op Vlieland. Dus toen hebben ze de overstap gemaakt van Ameland naar Vlieland. Dus zo lang gaat men in Winterswijk vanuit het basisonderwijs naar Vlieland. En dat is een bijzonder verhaal. Ik heb de foto's van gezien, maar daar kom ik straks nog wel op. Maar ik denk dat we gewoon even weer naar muziek gaat. En daarvoor heb ik u dus ook een liedje van Sjoerd Eizinga. Ook zo'n mooie Friese naam eigenlijk. Laat mij maar op Vlieland zijn.

Laat me maar op Vlieland zijn. Ja, dat is een mooie wens. Laat me maar op Vlieland zijn. En voor de kinderen van de basisschool in, openbare basisschool in Wenswijk. Komt dat dan ook een week lang uit? We hadden over 1948, het jaar dat mijn moeder ook met mocht. En dan vind ik het leuk dat ik hier zie staan. Dat in 1948 de deelnemende scholenbund dorpsscholen C, M, N en O. Dat bent de veren. Maar dan van de buurtschapsscholen Brinkhörne, Kolle, Huppel, Mister, Rotem. En daar bovenop ook nog de Jan Lichtertscholen. Die groepen gingen dus allemaal naar Vlieland heen. Het eerste jaar in 1948, nadat ze een jaar Ameland hadden geprobeerd, werd het Vlieland. En mijn moeder heeft ook ooit wel eens verteld dat ze inderdaad samen met de Brinkhörnse scholen en schoolmeester door die weken heb doorgebracht. En dan vind ik het ook grappig dat door al genoemd wordt de kooktantes. Het zijn allemaal vrijwilligers. Maar die dan wekenlang metgaat om voor een hele, dat hele roedeltje blagen te koken. De kooktantes in 1948 waren de dames Kolkman en Kolthof. En het menu, dat zal toch niet de hele week hetzelfde zijn, maar het menu wat hier staat is stampot van kool, witte bonen met uitgebakken spek. Ja, oké. Okay. Stampot van kool, witte bonen, uitgebakken spek. Goed, dat was dus het eerste jaar dat ze gewonnen bent. En daar komt een reactie op. Van

van de toenmalige wethouder Ter Haar van Schothorst. Ik ben een blij en ik heb een blij en enthousiast gevoel. En als ik nu naga wat de oorzaak van die gevoelens is, dan moet ik zeggen dat ik vol lof en eerbied ben voor de keurige organisatie. Dit was af, dat klopte. Hier was overal aan gedacht. Nou, wat een mooi compliment voor de organisatie van het eerste Kamp Venters. Even kijken. En ik ben zelf ook naar Vlielandenwest. Jazeker, jazeker. En wat ik er me van herinneren was dat het vooral in die grote witte tenten waar je met 8 tot 10 man in moesten liggen, daar was het vooral feest in de tenten. En daar zing ik met hoogkamer ook iets over.

Feest in de tent. Mart Hoogkamer. Dat is wel iets ander feest dan waar we in de tent aan, maar dat maakt niet uit. De titel past wel mooi bij mijn fruitje. Ik had het. Ik was gestopt met een verhaaltje over waar de toenmalige wethouder vertelde over het eerste kamp Vlieland wat er is geweest. Maar er komt nog eigenlijk nog iets achteraan. Ze zegt dan ook in datzelfde stuk. Tevens kan ik degenen die niet wisten hoeveel kinderen er ziek terug zouden komen zeggen: er is niemand ziek teruggekomen.

Integendeel, de kinderen zijn in belangrijke, betere conditie teruggekomen. En dan zit er iets wit eronder en dat vind ik dan zo grappig. De eerste week op het menu, 1948, 52 kinderen, 360 broden van 8 ons, 41 pond boter, 32 pond spek, 20 pond kaas, 20 pond vlees, 300 liter melk. Dan 280 kilo aardappelen, 60 kilo spitskool, 40 kilo andijvie, 50 krappen sla, 30 pond peulvruchten, 150 eieren, dat is 3 eieren per kind, en 30 pond suiker. Het is toch geweldig dat het allemaal dan zo bijgehouden wordt. En ik weet ook nog wel van toen we op Vlieland waren, dat was ook een uitdaging, maar die kregen door, dat had ik nog nooit eerder had, een of andere. En dat werd vooraf ook al verteld. Een stampot rode bieten. En dat was lekker. En elke morgen en elke avond kreeg dan dakpannen. Want op een of andere reden, van die snijden brood veel groter als wij, en veel dikker als wij thuis gewend waren. En dan gingen er 2 op elkaar met beleg ertussen. Dus dat was een hele knoeverie om dat op te krijgen. Maar dat was de sensatie van Vlieland. Die mochten daar dakpannen eten. Goed, dat was 1948 en zoals ik al zei, wie vond, met het opruimen van de spullen van mijn moeder vonden we een aantal foto's van Vlieland terug. Hè. En dat is dan ook zo grappig. Dan steekt er uw moeder op. Als zo'n jong deantje op Vlieland met naast zich het echt ook wel Winterswijkse icoon meester Hezen. In een hele jonge uitvoering. En dan nog een groot wit strik in de huren terwijl het op het strand zit. Dan denk ik, van, dat lijkt me nog niet zo handig als je zo'n groot wit strik in de huren hebt. Maar het echt nog zo'n jong deantje. En daarmee kom ik eigenlijk ook op het volgende liedje. Want het was wat lastig met het thema Vlieland om door dialect muziek bij te vinden. Maar dat ik dan die foto van mijn moeder in gedachten heb, die eentje wat ze is toen ze door op Vlieland doorbracht, dan past er het nummer van Beaufoy toch zeker bij. Die eentje.

Deentje van Bevoortag. Ja, en Deentje, daar sloot ik mijn vorige verhaaltje met af. Dat doet me denken aan het verhaaltje, aan de foto van mijn moeder, hoe ze, dat ze als eerste groep naar Vlieland bunde was. Maar Deentje sluit natuurlijk ook op wat anders. Want ik weet niet hoe het jullie verging, maar er waren zo van die dingen die je met kreeg en hij naar Vlieland heen ging. En een van de eerste dingen. In de voorbereiding moest hij eerst al zo'n Vlieland-tassen maken. Zo'n tassen waar dan een broodbiel voor de heenreizen in kon. En, maar dat moest dan leuk met tentjes en met wolkjes en met strand en zo. Dat moest hij zelf maken, hij een Vlieland-tassen. Dan mocht hij met naar Darp en dan moest hij in Maaie Beker. En in Maaie Bord moest hij komen. Want het moest onbreekbaar grijpen. En dan moest hij ook nog bestek halen, eigen bestek. En dan moest dan allemaal met pleisters uw naam opgezet worden. En dan kon je dat ook de hele week nog ergens weer vinden, anders werd je zo schielijk kwijt. Dan werden we waarschuwd voor de boottocht, dat je gegarandeerd zeeziek zou worden, de boottocht vanaf Hallingen naar Vlieland. Nou, veel ook reuze met. En dan was er standaard op dinsdag ging hij naar de Meeuwenkolonie. Dat is ergens aan de kop van Vlieland. En daar ben je wat behoorlijk bang voor maken. Want dan liep je daar zo'n soort van loopgangetjes, iets zo verdekt in de

grond en er zaten al die meeuwen en moeën. Maar als die dan net jongen hadden, dan verdedigen ze dat als wilden. Dus die scheren dan over de kop en dan heb je pech aan. Dan hadden ze ook nog bij de HRB. Dus daar wij van de veurten behoorlijk bangen voor gemaakt. Maar ach ja, uiteindelijk viel het allemaal met, was wel spannend. Maar... En dan... Ja, dat weet ik niet hoe dat bij anderen ging, maar ik kreeg van mijn vader de opdracht met dat ik op zijn mens met verkering terug moest komen van Vlieland. Nou, ik heb wel in mijn handen kijken en dat waren best wel aardige deentjes, maar die hadden niet zoveel aandacht voor zo'n magels geminkel als ik. Dus dat is niet echt waar de won. Die gingen samen met... Ik zat zelf op de Konstamschool en die gingen samen met de... hoe heet die toen ook alweer? Aan de, dat was aan de Olmenstraat. Ja, de Olm natuurlijk. School de Olm. De school de Olm was eigenlijk een nieuwere school, maar ze eerder weer afgebroken als de Konstamschool. Maar dan gingen we samen met naar Vlieland. nee, dat was niet echt verkeering hoe dat kwam. Maar goed, dat ben ik ook benieuwd. En dan had je in de aanloop ook nog dat je van allerlei liedjes moesten leren. We moesten zingen op Vlieland. En ik weet dat de ene, dat heette het Vlielandlied, maar ik kon het met geen mogelijkheid vinden. En het is op een of andere manier ook niet goed bij mij blijven hangen. Maar het andere liedje, en dat geloof ik niet dat ik me daarin vergist heb, dat was Waar de Blanke Top der Duinen. Volgens mij moesten we dan ook zingen. En dan heb ik wel gevonden. En dat nummer wil ik jullie nu laten horen in de versie van Duo Karst.

Nou, een prachtig liedje. Alderwets liedje. Waar de blanke top der duinen. Of dat nou wel helemaal op Vrieland sloeg, dat weet ik ook niet. Vrieland was wel een schoolreisje. En schoolreisjes die houden wat meer hard. Meestal is elke... Is er elk jaar wel een schoolreisje, wat witer weg, wat dichterbij. Maar ik heb een prachtig verhaal van en dat wil ik jullie echt niet onthouden. Het is de conferentie

Maar in die conferentie zit zo'n beetje alles in. Wat er zoal met een schoolreisje kan gebeuren. En dat wordt verteld als een soort van opstel waar

0: En het heet Het Schoolreisje. Luister maar eens.
1: Hoi! Hey. Hey. Jullie, hier staat het even joker. Van ik altijd in zet bij iedere tienkamp weer te bekomen. Maar we hebben een dag op school een schoolreisje gehad. Toen zegt de meester tegen mij: Jopie, maak jij morgen maar eens een opstel. De meester kan wel wijn, maar ik schrijf alles op, zo ik denk, zo moet wijn. Dat zal wel goed wijn, hè? Maakt me niks uit, zeggen maken doe je het. Op het rapport kon je het wel zien. Ik had voor het Nederlands een heel groot Duits cijfer, hè? Dag het hen. Het schoolreisje. Moeder had 's morgens als toeten van de bakker in een tuit gedaan. En een grote fles ranja die ik in de tas meenam. De bus stond al klaar bij de school op een plas. Bij het instappen van de bus pleerde mijn fles ranja al kapot. En daarop werd de meester onwijs hellig. En toen zijn we weggevoerd. Ik had rustig lachen, maar Geert van Weigentied af, hè? Het was die dag een bollenhitte. En we moesten ook een heel eind erin. Door de hitte plakte mijn broek sterk tussen mijn voren. Eindelijk bereikten wij ons einddoel. De Efteling. Oh, dat was mooi. Oh, dat was heel mooi. Oh, wat hebben we daar eenmans schik gehad. Toen zijn we nog even naar de speeltuin geweest. Dorisje ging te hoog met de skommel en is op de rug naar beneden gekwakt. Annie is met haar snuffel tegen een lachspiegel gelopen. En toen heeft ze niet meer gelacht. Toen opeens werd de meester onmishellig op Henkie. Want die zat steeds in de modder te plerken. Peter kreeg de skommel tegen de scannen. En het deed heel pijn. En toen heeft hij de skommel heel hard teruggeschupt. En toen deed zijn linkervoet heel pijn. Peter had wel geluk, maar hij schreef rechts. Trisje en Pietje zijn op de glijbaan tegen elkaar opgebotst. Het was Piet zijn schuld, want hij gleed naar boven. Henkie is ook nog van de kabelbaan 6 meter hoog naar beneden gestart. En toen zat er een grote dut in de grond. En ook in Henkie. Jantje en Klaasje zijn tegen elkaar opgelopen en dan kregen ze beide grote buulen aan de kop. Zo hard ging dat. En toen we allemaal moe waren, kregen wij een slomp ranja. En toen moesten de jongens uit de gulp en de meisjes uit de broek. Speeltuin kwamen, liep de helft krappel. En toen zijn we gauw in onze bus gestapt en wij ploften in onze stoelen dalen. Wij waren ook zo moe. En toen zijn we vertrokken. En toen viel er een koffer uit de kofferrek. En de meester zat er net niet naast. Die kreeg net als Jantje en Klaasje een grote buul aan de kop. En toen zaten er 3 buuls in de bussen. Bij een groot bos hield de bus even stop voor een piespauze. Tijdens de piespauze is de juffrouw in de brammers blijven huiken. En toen hoefde ze niet meer. Ze kreeg daarbij wel een grote ladder in de zakken. En de meester is daarin gekropen. En we konden hem er niet weer uitkrijgen. Toen zijn we verder gevoerd richting school.

0: toen wij op school aankwamen, waren we allemaal heel gammel. En toen zijn we nog even naar het café geweest en we kregen van het feestcomité limonade. Ik heb wel 3 liter gebuist. Ik moest mijn broekriem wel 2 gaten verstekken. En toen hebben we afscheid van elkaar genomen. Toen ik thuis kwam, wou ik nog even gaan spelen met Marietje uit de buurt. We deden een krijgertje. En ik kreeg Marietje zo, hè. Maar toen moest Marietje mij krijgen. En dat viel niet mee. Maar toen zij mij bijna had, strukken ze over de balk zo voorover in de mangelkolen. En dan wist ik gelijk wat voor een bleerpanne zij was. Ik heb maar toen zo'n kleine mangel in de mond gedrukt. Het was er bleren over. Na het spelen moest ik naar bed. En ik ben er 's nachts wel 4 keer uit geweest. En dan bleek 's morgens 1 keer te weinig. Ik hoop in ieder geval dat jullie de box hebben teruggehouden. Dankjewel en tot volgende schoolreis.
1: Ja, de zwagers. Ik wou eigenlijk dat ik de meester was in die tijd en dat ik dat opstel had nog een nakieken. Maar ik denk dat ik er wel heel erg van genoten heb. En er zit eigenlijk ook alles in wat tijdens een schoolreisje mis kan gaan. En wat er ook wel vaker gebeurt. Maar dan wel op een hele bijzondere manier beschreven. Wie hebt het gehad over Vlieland en wie hebt het gehad over schoolreisjes. Maar eigenlijk wat ik hier nog wil zeggen, want ik zie dat de titel weer daar nog maar 6 minuten over heb. Het is toch eigenlijk geweldig dat Winterswijk zo'n mooie traditie heeft als de warmvakanties. Dat er altijd mensen bent die als vrijwilligers met wilt alle tenten op te bouwen. Dat de vrouwlijk met gaat die een hele week koktantes wilt wezen. En dat dan met al die kinderen geniet van een unieke vakantie. Aan zon, zee, strand, duinen. In een tent te slapen. Naar de meeuwenkolonie. En alles wat je maar beleven kunt. Het is een prachtige afsluiting van hoe basisschooltijd. En bij het strand hoort dan toch voor mijn gevoel ook wel een mooi liedje. En op het strand daar zie je heel vaak vliegers. En het vliegenlied van Café de Blok. Dat vind ik een liedje wat hier wel bij past.
2: Hey Barman, zullen we nog 1 keer het vliegenlied doen?
3: Ja, natuurlijk.
4: Als ik

Het vliegerlied. Vliegers hoort bij je strand, strand hoort bij Vlieland. Dan is het cirkeltje weer rond. En alles wat er gebeurt op Vlieland wordt met liefde voor de kinderen gedaan. Edwin en ik hebben met liefde deze uitzending voor jullie gemaakt. En wie hebt weer een uitzending voor jullie te maken volgende week of de weken erop. Maar wie eindigt met iets wat ook met die liefde te maken heeft. Een liedje van Beaufort, toch? Die liefde. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
4: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd.

0: voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen, maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is

0: Niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nachtwacht.

0: Weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Woensdag.